0: Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en OVAM ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Maar met ons Brenen Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Brenen nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
3: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Hey, dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
4: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
7: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat we gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
6: Vanaf wanneer gaat dat in?
7: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
1: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerke werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
9: Ik ben Stefan Tange.
10: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
11: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
12: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, schepen voor mobiliteit Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
13: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
6: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
13: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
6: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
13: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
6: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
13: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat die zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
6: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
13: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
6: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
13: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
6: Het is echt wel een heel grote verandering.
13: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
6: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
13: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
0: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
7: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
0: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Panne naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Maar je moet rekening houden dat je altijd met twee gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van moet het nieuw gebouw nu komen in Breen of in De Haan.
9: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met vier partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
14: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Hè. Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in de Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Lodewijk Jonker, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
15: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
6: Wat maakt deze school bijzonder?
15: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
6: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
15: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
6: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
15: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin, het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
6: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
15: Ja, klopt. Een opstartende school, is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
6: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
15: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
0: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
16: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie. concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
0: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlotte

0: Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
3: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
2: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
3: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
2: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
3: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden, van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
2: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
3: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
2: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van?
3: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
2: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
3: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker. En de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
2: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
3: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
4: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germompré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
2: En waar is dat?
5: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
2: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
5: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
2: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
5: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde. Want wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij zijn een

0: Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
1: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
0: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
1: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
0: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Maar wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
1: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
0: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
2: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dus op voorhand werd bepaald van, kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
5: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
6: We hebben nu eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf Bijlstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
7: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
8: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
9: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
8: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht €26.000 op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Horen.
9: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
1: Wanneer wordt daar in Ettelgem het eerste boompje geplant?
9: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in het najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
12: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Romina van Horen.
14: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
15: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
14: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
8: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
16: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
8: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
13: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
18: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
19: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
13: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
6: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
6: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
6: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlés plaats?
6: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelgem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
6: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germompré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
21: Ik ben Kirby Hallemees.
22: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven en dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat we gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
24: Vanaf wanneer gaat dat in?
9: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
3: Nieuws en info aan de kust.
10: Radio Noordzee.
3: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
8: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
9: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
8: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht €26.000 op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
0: hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hey, hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
2: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijkt je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in de Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
3: Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
9: Wel, enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
24: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
9: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
24: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
9: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer 5 willen doen.
24: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
9: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
24: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
9: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
24: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
9: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
24: Het is echt wel een heel grote verandering.
9: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
24: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
9: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
8: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
10: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regionieuws.
8: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
16: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
8: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
5: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
21: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Lodewijk Jonkheer, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
22: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en leefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
24: Wat maakt deze school bijzonder?
22: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
24: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
22: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
24: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad, maar hoe blikt u terug op die 10 jaar, want u was erbij van het begin?
22: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
24: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
22: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
24: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
22: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
8: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De Autovrije Zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerke werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
4: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
3: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
4: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
3: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
4: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
3: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
4: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
3: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van?
4: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
3: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
4: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker. En de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
3: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
4: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
6: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
7: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
8: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Panne naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel, Te Gek, bracht €26.000 op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
9: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
9: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
9: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
9: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
9: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
9: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
11: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
13: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
14: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie. concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run, in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produits Chimiques de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst gerust zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
12: Ja, vanuit het Reizenerscentrum De Heuzetoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
15: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
12: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
16: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
8: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
3: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
8: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen, dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
0: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Regionieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De Autovrije Zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
17: Ik ben Kirby Hallemees.
18: Ik ben Gaël Bouzin.
19: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
20: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
20: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
20: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlees plaats?
20: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
20: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
8: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsi werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel, Te Gek, bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
18: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
21: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
22: Maar natuurlijk zullen wij tijdens het hele traject en project onze Bredenaars betrekken, de kinderen in de scholen. De Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Hoorn, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven en dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk tot prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien? We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
8: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
14: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben George Keters.
5: Ik ben Caroline de Vriend.
6: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
23: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
23: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
23: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
3: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
23: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat die zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
3: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
23: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
3: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
23: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
3: Het is echt wel een heel grote verandering.
23: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
3: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
23: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De Autovrije Zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerke werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
5: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
3: Wat maakt deze school bijzonder?
5: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
3: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
5: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
3: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad, maar hoe blikt u terug op die 10 jaar, want u was erbij van het begin?
5: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
3: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
5: Ja, klopt. Een opstartende school, is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
3: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat.
5: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
9: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en Dagen vinden ons eigenlijk heel vlot.
11: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet

0: Zelfs nog een stapje verder, voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht €26.000 op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
5: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Hè. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
4: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
5: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant, waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
4: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
5: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
4: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
5: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
4: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van?
5: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
4: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
5: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker. En de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
4: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
5: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodanig dat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben George Keters.
7: Ik ben Caroline de Vriend.
8: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
9: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al, het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder

0: zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
4: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
5: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
6: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
1: En waar is dat?
8: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
1: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
8: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
8: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
1: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
8: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
1: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
8: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
1: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
8: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Stormen. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
10: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
12: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
3: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
1: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
3: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
2: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
3: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezondiger evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheide. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht €26.000 op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
14: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
15: Er staat één in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en één in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
17: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
16: Dat is volgens een vaste formule?
17: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
16: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
17: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
16: Waar vinden die Café Parlés plaats?
17: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
16: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
17: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
2: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
18: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Willy Sommers.
20: Ik ben Romina van Horen.
21: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
22: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
20: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk tot prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van, kunnen we dat toch eens herzien? We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de ganse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
16: Vanaf wanneer gaat dat in?
20: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
0: Nieuws en info.
4: Nieuws en info aan de kust.
0: Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De Autovrije Zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerke werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germompré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
5: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
16: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
5: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
16: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
5: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer 5 willen doen.
16: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
5: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
16: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
5: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
16: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
5: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
16: Het is echt wel een heel grote verandering.
5: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
16: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
5: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
6: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
8: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
20: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht €26.000 op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
9: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
16: Wat maakt deze school bijzonder?
9: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
16: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
9: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
16: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
9: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
16: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
9: Ja, klopt. Een opstartende school, is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
16: Maakt het dus concreet, jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
9: klopt, aan de Laffingestraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
12: Ik ben David Nassens.
23: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
24: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
18: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
3: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
26: Maar het is de bedoeling om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
27: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
28: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
16: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
28: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
16: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
28: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
16: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
28: Wat dat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkrokken en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
16: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van?
28: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
16: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
28: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker. En de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
16: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
28: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
16: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
16: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
13: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
14: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
15: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
16: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
16: En waar is dat?
5: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
16: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
5: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
16: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
5: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
16: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
5: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
16: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
5: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
16: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
5: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.

0: Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
2: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
4: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
5: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
6: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurszaal naar de Driegapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Horen.
2: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Uitleghem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe en die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
8: Wanneer wordt daar in Uitleghem het eerste boompje geplant?
2: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
8: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
9: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
8: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Eddy Grison.
12: Ik ben Dina Batti.
13: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
14: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
15: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
8: Dat is volgens een vaste formule?
15: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
8: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
15: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
8: Waar vinden die Café Parlés plaats?
15: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Uitleghem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
8: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
15: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De Autovrije Zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerke werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse Index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
4: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een Timmerkring.
6: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
7: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit. Ook Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
8: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. We leven maar eindelijk, dus we moeten er 100%, bijkant 200% voor in gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
4: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse Index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsi werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheide. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Panne naar Zeebrugge. De De actie voor het goede doel Te Gek bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
4: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
4: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
4: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
3: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
4: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat die zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
3: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
4: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
3: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
4: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
3: Het is echt wel een heel grote verandering.
4: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
3: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
4: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
10: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
11: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
12: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
13: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
5: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen van ja, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
14: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar hun bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
15: Het is niet zo evident geweest deze werf. Maar we zijn heel trots dat...

0: betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
1: Wat maakt deze school bijzonder?
0: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
0: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
1: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
0: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin, het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
1: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
0: Ja, klopt. Een opstartende school, is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
1: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
0: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
2: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De Autovrije Zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerke werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Eddy Grison.
4: Ik ben Hina Batti.
5: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
6: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende, schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
8: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
1: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
8: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants gaan deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het hele jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
1: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
8: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
8: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo evident.

0: Nog uitbreiden en uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
0: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben, zo'n culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
1: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
0: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruid.
1: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
0: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
2: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
3: Regionieuws.
2: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
2: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsi werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel, Te Gek, bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Als de Polisfeest een geroepenfoon om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
6: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn, de mensen dan zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten, ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
7: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
8: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruit duwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
9: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
1: En waar is dat?
10: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
1: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
10: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
10: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
1: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
10: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
1: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
10: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
1: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
10: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
9: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
3: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
11: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run, in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en OVAM ontwikkelden de voormalige site Produits Chimiques de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende. Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
13: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
1: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
4: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spaden in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
3: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De Autovrije Zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerke werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
14: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
14: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
14: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlés plaats?
14: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelhem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
14: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
15: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
16: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
17: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezondiger evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
18: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
4: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
20: Ik ben Timmy van Assen.
21: Hallo, I'm Dario Durja.
22: Ik ben Frank Jonbloed.
23: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
18: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
11: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
18: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produits Chimiques de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Want als ik aan stellen denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
5: In het co-centrum komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
20: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
22: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
24: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
24: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
24: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer ×5 willen doen.
1: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
24: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat die zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
1: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
24: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
1: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
24: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
1: Het is echt wel een heel grote verandering.
24: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
1: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
24: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen, die pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
18: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
18: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van 2 jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
6: Ik ben Kirby Hallemees.
7: Ik ben Gaël Bouzin.
8: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Lodewijk Jonkeer, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
10: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
1: Wat maakt deze school bijzonder?
10: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
10: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
1: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
10: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
1: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
10: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
1: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
10: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
18: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel, Te Gek, bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar de zee heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
4: 1. De Spuikom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit, maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten en die 2 zones zijn enerzijds de Keijaard, maar anderzijds het Bosje.
5: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
7: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
6: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
7: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant, waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
6: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
7: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Culturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
6: Het is elk jaar uitverkocht. De mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
7: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
6: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
7: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
6: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
7: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruid.
6: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
7: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
8: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en OVAM ontwikkelden de voormalige site Produits Chimiques de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
10: Ik ben David Nassus.
11: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
12: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
13: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
6: En waar is dat?
13: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
6: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
13: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
6: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
13: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
6: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
13: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
6: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
13: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
6: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
13: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
10: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
14: Noordzee Regio Nieuws.
10: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan 1 hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
6: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
2: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Voor mij is dat een beetje te rustig, hè? Maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is het nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
16: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerkingssite van de Tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt 1 grootschalige groene speelzone met 2 grootschalige toestellen ook.
17: Nu hebben we een hondenlosloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en de hondjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
18: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld ja, over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. burgemeester Romina van Horen.
2: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
10: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel, Te Gek, bracht €26.000 op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen. Stefan Reinaert, wat is dat precies?
19: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
6: Dat is volgens een vaste formule?
19: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
6: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
19: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
6: Waar vinden die Café Parlés plaats?
19: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
6: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
19: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
21: Ik ben Lut van de Kastelen.
22: Ik ben Patrick Jansen.
23: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
14: Noordzee Regio Nieuws.
10: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
8: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
10: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produits Chimiques de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van dit stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
1: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
3: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
5: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
2: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven en dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat we gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijze op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
6: Vanaf wanneer gaat dat in?
2: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
14: Noordzee Regio Nieuws.
10: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van 2 jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben George Keters.
24: Ik ben Caroline de Vriend.
25: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Dit is Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
13: Wel, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
6: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
13: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
6: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
13: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer 5 willen doen.
6: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
13: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
6: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
13: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
6: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
13: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
6: Het is echt wel een heel grote verandering.
13: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
6: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
13: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
10: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
14: Regionaal nieuws en info.
0: Dit is Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
10: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die

0: is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
3: Dat betekent dat eigenlijk de huidige drie sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot één nieuwe woonmaatschappij. En de twee sociale verhuurkantoren die het eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
4: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
5: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk bomvol.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Lodewijk Jonkheer, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
8: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
7: Wat maakt deze school bijzonder?
8: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
7: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
8: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
7: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
8: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
7: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
8: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
7: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
8: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
0: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
2: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
4: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
5: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
6: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
9: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
8: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
9: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants gaan deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
8: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
9: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte d'Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
8: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
9: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
8: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
9: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
8: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
9: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
8: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
9: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
8: En waar is dat?
10: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
8: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
10: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
8: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
10: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde. Want wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
8: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
10: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
8: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
10: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
8: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
10: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
12: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn en ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
13: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
14: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sazatoren die op zoek gaan achter een schat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
15: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezondiger evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsi werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel, Te Gek, bracht €26.000 op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
15: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
8: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
15: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
17: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
18: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
19: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
2: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
11: Wel, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
20: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
21: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
22: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
8: Dat is volgens een vaste formule?
22: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
8: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
22: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
8: Waar vinden die Café Parlees plaats?
22: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldenzaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxem in het Dorpshuis.
8: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
22: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van 2 jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
4: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
5: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
6: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
15: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
8: Vanaf wanneer gaat dat in?
15: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. burgemeester Romina van Horen.
15: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsi werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
9: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verderzetten.
10: In het Bureau van Toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
12: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. Twee kroketjes, eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes. 3000 kroketjes, 40 grammetjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
24: Wel, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
8: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
24: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
8: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
24: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
8: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
24: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
8: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
24: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
8: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
24: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
8: Het is echt wel een heel grote verandering.
24: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
8: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
24: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
2: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Willy Sommers.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
6: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Lodewijk Jonker, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
8: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en leefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
1: Wat maakt deze school bijzonder?
8: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
8: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beelden. De kunst en tenslotte ook sport.
1: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad, maar hoe blikt u terug op die 10 jaar, want u was erbij van het begin?
8: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin, het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
1: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
8: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
1: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
8: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerke werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germont-Pré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
9: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Hè. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
4: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
9: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
4: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
9: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
4: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen ja, vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
9: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
4: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van?
9: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
4: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
9: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker. En de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
4: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
9: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldof.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
2: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerke was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in 2 waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produits Chimiques de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Mijn naam is Joris Polet.
11: Ik ben André Durie.
12: Ik ben Kurt Kluis.
13: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
14: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
4: En waar is dat?
14: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
4: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
14: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
4: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
14: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde, waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
4: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
14: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
4: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
14: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
4: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
14: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Regionieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerke werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
15: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Meltdown. En om 8 uur vanavond voor Eat More Trees, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Over the Wall is de tentoonstelling in de kunstgalerij van de Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt ze in het kunstzaal Oostgelling 3. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
14: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
4: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
14: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen, dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vragen van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van, ja, Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afrocee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afrocee komt terug.
12: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
16: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk-Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
14: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsi werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht €26.000 op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
17: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
4: Dat is volgens een vaste formule?
17: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
4: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
17: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
4: Waar vinden die Café Parlees plaats?
17: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldenzaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarischeem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
4: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
17: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Eddy Grison.
20: Ik ben Dina Batti.
21: Goeiedag, ik ben Serge Goubin.
22: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
2: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in 2 waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
24: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
25: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingsplasserie noemen.
26: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust veel zonneschijn met hier en daar wat lichte wolkenvelden. Aangename temperaturen aan de kust rond de 21 graden bij een zwakke noordwestelijke wind. Morgen dinsdag opnieuw zon en wolken bij een veranderlijke wind en temperaturen tot 22 graden.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
27: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
4: Vanaf wanneer gaat dat in?
27: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerke werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
5: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
6: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
9: Well, enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
4: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
9: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
4: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
9: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
4: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
9: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
4: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
9: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
4: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
9: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijken?

0: van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsi werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel, Te Gek, bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dus op voorhand werd bepaald van kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
6: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
7: We hebben eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Alofbeulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
8: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten 12,5 euro. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost 15 euro. Online te koop of via het uitloket.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Lodewijk Jonkere, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
11: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en leefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot

0: komen.
1: Wat maakt deze school bijzonder?
2: Het bijzondere aan de school is, denk ik, de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang, waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school, omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
2: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
1: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
2: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
1: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
2: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
1: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
2: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
3: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
6: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
3: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in 2 waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Glenn Dangro.
8: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Antrie de Maree.
10: Hallo, ik ben hier Wendy van Wantne en ik luister kijkhaar naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende, schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
11: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
1: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
11: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants gaan deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant, waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
1: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
11: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte d'Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Het is elk jaar uitverkocht. De mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
11: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
11: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
1: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
11: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
1: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
11: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
3: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
5: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerke werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
0: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Meltdown. En om 8 uur vanavond voor Eat More Trees, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Over the Wall is de tentoonstelling in de kunstgalerij van de Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt ze in het kunstzaal Oostgelling 3. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
4: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
1: En waar is dat?
9: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
1: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
9: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus Wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
9: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde. Want wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
1: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
9: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
1: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
9: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
1: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
9: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
3: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
13: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
14: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
15: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
16: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
16: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel geeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Etlehem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe en die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
1: Wanneer wordt daar in Etlehem het eerste boompje geplant?
16: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
18: Ik ben Stefan Tange.
19: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
20: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
21: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
6: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
3: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run, in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produits Chimiques de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
22: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
23: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
24: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere vier harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust veel zonneschijn met hier en daar wat lichte wolkenvelden. Aangename temperaturen aan de kust rond de 21 graden bij een zwakke noordwestelijke wind. Morgen dinsdag opnieuw zon en wolken bij een veranderlijke wind en temperaturen tot 22 graden.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen. Stefan Reinaert, wat is dat precies?
25: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
25: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
25: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlees plaats?
25: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in de Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
25: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren. Radio
2: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
3: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
8: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
10: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
11: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
16: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven en dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan over. Verhouden.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
16: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
16: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsi werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Panne naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht €26.000 op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
16: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
9: We zitten nog Oostenden in de steigers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de Ganderijen, maar ook natuurlijk Termaipalas. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
12: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alleboud en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Cursaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
16: Well, enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
16: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
16: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
16: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
1: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
16: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
1: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
16: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
1: Het is echt wel een heel grote verandering.
16: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties.
13: jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
1: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
13: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
3: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
2: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
6: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
3: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
17: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
18: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
19: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Lodewijk Jonkheer, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
19: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en leefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
1: Wat maakt deze school bijzonder?
19: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
19: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
1: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
19: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. en die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
1: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
19: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
1: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
19: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
3: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De Autovrije Zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerke werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
4: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Meltdown. En om 8 uur vanavond voor Eat More Trees, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Over the Wall is de tentoonstelling in de kunstgalerij van de Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt ze in het kunstzaal Oostgelling 3. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
7: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
6: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
7: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
6: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
7: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
6: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
7: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
6: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
7: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
6: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
7: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
6: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
7: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
9: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
10: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om ja, de omstandigheden in acht te nemen en de drie activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
11: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
12: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
13: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
6: En waar is dat?
13: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
6: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
13: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
6: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
13: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde, waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
6: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
13: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
6: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
13: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
6: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
13: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
14: luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Simon Buijsen.
16: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
17: Ik ben Jean-Marie Barra.
18: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zee. En ik luister naar Radio Noordzee.
14: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
19: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run, in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produits Chimiques de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
21: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch. Maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
22: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
23: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
24: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust veel zonneschijn met hier en daar wat lichte wolkenvelden. Aangename temperaturen aan de kust rond de 21 graden bij een zwakke noordwestelijke wind. Morgen dinsdag opnieuw zon en wolken bij een veranderlijke wind en temperaturen tot 22 graden.
14: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
22: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel geeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
6: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
22: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
5: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
5: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
2: Dat is volgens een vaste formule?
5: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
2: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
5: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: Waar vinden die Café Parlés plaats?
5: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
2: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
5: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
7: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de ganse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Panne naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht €26.000 op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken, ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
9: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
10: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
11: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amateur.

0: is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van, kunnen we dat toch eens herzien? We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
4: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
5: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
0: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Mijn naam is Joris Polet.
7: Ik ben André Durie.
8: Ik ben Kurt Kluis.
9: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
10: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
10: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewoners parkeren?
10: Well,

0: In grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
0: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
1: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
0: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
1: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
0: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
1: Het is echt wel een heel grote verandering.
0: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
1: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
0: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
2: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De Autovrije Zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Meltdown. En om 8 uur vanavond voor Eat More Trees, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Over the Wall is de tentoonstelling in de kunstgalerij van de Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt ze in het kunstzaal Oostgelling 3. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Lodewijk Jonkheer, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
4: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
3: Wat maakt deze school bijzonder?
4: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
3: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
4: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
3: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
4: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin, het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
3: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
4: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
3: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
4: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
3: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheer.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
6: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
7: Dus het is het Drieluik en Toanengebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben wij eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
9: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
8: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht €26.000 op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
10: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
3: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
10: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
3: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
10: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte du Rhône. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
3: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
10: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
3: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
10: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dus culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
3: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
10: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
3: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
10: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
8: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
12: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Romina van Horen.
14: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
15: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
14: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
8: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
16: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
3: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Die spreuk is in het Frans. Je crois que compétre, je suis inclassable. In het Oostends vertaald betekent dit in feite: ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
7: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
18: Maar ik denk toch, het hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goochelaar verhuurde de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust veel zonneschijn met hier en daar wat lichte wolkenvelden. Aangename temperaturen aan de kust rond de 21 graden bij een zwakke noordwestelijke wind. Morgen dinsdag opnieuw zon en wolken bij een veranderlijke wind en temperaturen tot 22 graden.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
19: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
19: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
19: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
19: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
19: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
19: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
19: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googelen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
3: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germompré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Charlotte Verkeijn.
21: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
22: Ik ben Danik Menne.
23: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
24: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
9: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan 1 hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
3: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
9: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.

0: Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsi werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel, Te Gek, bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
4: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
5: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
8: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
7: Dat is volgens een vaste formule?
8: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
7: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
8: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
7: Waar vinden die Café Parlees plaats?
8: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
7: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
8: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
9: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
11: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
13: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
14: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
2: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat we gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse Index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
7: Vanaf wanneer gaat dat in?
2: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buis en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee.
11: dagklapper.
16: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Meltdown. En om 8 uur vanavond voor Eat More Trees, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Over the Wall is de tentoonstelling in de kunstgalerij van de Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt ze in het kunstzaal Oostgelling 3. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
11: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
17: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
7: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
17: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
7: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
17: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
7: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
17: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
7: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
17: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
7: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
17: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
7: Het is echt wel een heel grote verandering.
17: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
7: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
17: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
16: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Dat hinder zich ze staan.
19: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
20: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
21: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
3: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en leefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
7: Wat maakt deze school bijzonder?
3: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
7: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
3: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
7: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
3: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
7: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
3: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
7: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
3: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkeren.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Eddy Grison.
23: Ik ben Hina Batti.
24: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
25: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar.
5: Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
8: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
5: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run, in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en OVAM ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, dat wil zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
10: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
22: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
23: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaar voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust veel zonneschijn met hier en daar wat lichte wolkenvelden. Aangename temperaturen aan de kust rond de 21 graden bij een zwakke noordwestelijke wind. Morgen dinsdag opnieuw zon en wolken bij een veranderlijke wind en temperaturen tot 22 graden.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
26: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
7: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
26: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant, waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
7: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
26: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
7: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
26: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
7: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van?
26: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
7: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
26: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruid.
7: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
26: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
5: Het Garnaal Krokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
11: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
12: Ik ben Timmy van Assen.
13: Hello, I'm Dario Durda.
14: Ik ben Frank Jonbloed.
15: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
11: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
16: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
7: En waar is dat?
16: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
7: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
16: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
7: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
16: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
7: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
16: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
7: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
16: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
7: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
16: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
5: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. burgemeester Romina van Hoorn.
2: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
5: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht €26.000 op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Op twee dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
23: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen, ja, daar ben je enorm mee klaar.
17: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
18: Alles dat meer regelmatig staan, dus met zelf ook of ten of tander. Maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue en een kurszaal te krijgen, ik vind dat al een eer.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
11: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
7: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
2: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
11: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
11: Noordzee Regionieuws.
5: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bos.

0: 17 ton dode vis, dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run, in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
4: Ik ben Michael van Nie.
5: Hallo, ik ben Louise Carton.
6: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen nog Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
8: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
8: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
8: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlés plaats?
8: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
8: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De Autovrije Zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee, dagklapper.
9: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Meltdown. En om 8 uur vanavond voor Eat More Trees, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Over the Wall is de tentoonstelling in de kunstgalerij van de Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt ze in het kunstzaal Oostgelling 3. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk tot prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien?

0: we houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
0: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
4: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
5: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
6: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel die persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij je spreken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
0: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
7: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel, Te Gek, bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
9: Wel, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
9: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
9: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
9: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
1: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
9: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
1: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
9: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
1: Het is echt wel een heel grote verandering.
9: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
1: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
9: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
7: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
11: Ik ben Michael van Nie.
12: Hallo, ik ben Louise Carton.
13: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle, en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
14: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run, in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en OVAM ontwikkelden de voormalige site Produits Chimiques de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ja, dat is zeker een goede zaak voor een toeristische stad als Oostende. Merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
16: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
17: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust veel zonneschijn met hier en daar wat lichte wolkenvelden. Aangename temperaturen aan de kust rond de 21 graden bij een zwakke noordwestelijke wind. Morgen dinsdag opnieuw zon en wolken bij een veranderlijke wind en temperaturen tot 22 graden.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
11: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
1: Wat maakt deze school bijzonder?
11: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
11: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
1: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
11: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
1: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
11: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
1: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
11: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkeren.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
7: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerke werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germont-Pré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
19: Ik ben Lut van de Kastelen.
20: Ik ben Patrick Jansen.
21: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
22: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
1: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
22: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
1: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
22: Eerst het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Het is elk jaar uitverkocht. De mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
22: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkrokken en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van?
22: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
1: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
22: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker. En de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
1: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
22: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
7: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
0: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
7: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
10: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
4: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
8: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
1: En waar is dat?
5: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
1: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
5: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
5: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
1: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
5: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
1: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
5: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
1: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
5: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
7: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
2: Nieuws en info aan de kust.
6: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
9: Noordzee Regionieuws.
7: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
14: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
7: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run, in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en OVAM ontwikkelden de voormalige site Produits Chimiques de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Tineke van Hallemees.
15: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Frank Dierkens.
24: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
0: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
1: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
0: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
12: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
7: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De Autovrije Zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerke werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
25: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Meltdown. En dan wacht u vanavond voor Eat More Trees, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Over the Wall is de tentoonstelling in de kunstgalerij van de Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt ze in het Kunstzaal Oostgelling 3. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
8: Dit is Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
26: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
26: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
26: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlees plaats?
26: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldenzaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelhem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
26: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
17: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
18: Dat klopt natuurlijk, hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen, laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
19: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
0: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
19: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsi werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel, Te Gek, bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
0: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van, kunnen we dat toch eens herzien? We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
0: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
23: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Romina van Horen.
28: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
29: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
28: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
19: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
2: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
19: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Ostend Night Run, in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en OVAM ontwikkelden de voormalige site Produits Chimiques de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
5: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
6: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingsplasserie noemen.
18: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust veel zonneschijn met hier en daar wat lichte wolkenvelden. Aangename temperaturen aan de kust rond de 21 graden bij een zwakke noordwestelijke wind. Morgen dinsdag opnieuw zon en wolken bij een veranderlijke wind en temperaturen tot 22 graden.
3: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, schepen voor mobiliteit. Judith Ooms, waarom is dat nodig?
0: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
0: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
0: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
0: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat die zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
1: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
0: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
1: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
4: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
1: Het is echt wel een heel grote verandering.
4: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
1: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
4: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
19: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
7: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germompré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
14: Ik ben Rudy de Meijer.
15: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Lodewijk Jonker, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
21: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
1: Wat maakt deze school bijzonder?
21: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
21: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
1: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
21: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
1: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
21: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
1: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
21: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
19: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsi werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel, Te Gek, bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
4: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
5: Dat wij dus voor Bredene Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Bredene Sas.
6: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten 12,5 euro. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost 15 euro. Online te koop of via het uitloket.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
8: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Hé. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
7: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
8: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het hele jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
7: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
8: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
7: Het is elk jaar uitverkocht. De mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
8: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
7: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van?
8: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
7: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
8: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker. En de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
7: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
8: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
9: Noordzee regionieuws.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
10: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
13: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
14: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
15: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
7: En waar is dat?
15: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loewijk. Dat weet iedereen wel zijn.
7: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
15: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
7: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
15: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde, waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
7: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
15: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische

0: binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
3: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
5: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Meltdown. En om 8 uur vanavond voor Eat More Trees, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Over the Wall is de tentoonstelling in de kunstgalerij van de Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt ze in het kunstzaal Oostgelling 3. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
7: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan 1 hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel geeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
6: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
7: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
9: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
10: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
11: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
7: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur.

0: ambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoît de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Panne naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen. Stefan Reinaert, wat is dat precies?
4: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
4: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
4: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlés plaats?
4: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelheim. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
4: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Glenn Dangro.
6: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Antri Dumaree.
8: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
9: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
0: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produits Chimiques de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrekerke, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot de Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
11: We zijn er wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor ganse zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
12: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen, dat is toch een kostprijs van 60.000 euro, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust veel zonneschijn met hier en daar wat lichte wolkenvelden. Aangename temperaturen aan de kust rond de 21 graden bij een zwakke noordwestelijke wind. Morgen dinsdag opnieuw zon en wolken bij een veranderlijke wind en temperaturen tot 22 graden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
7: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
7: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
14: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Romina van Horen.
16: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
17: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
16: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, schepen voor mobiliteit Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
18: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
18: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
18: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
3: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
18: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat die zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
3: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
18: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
3: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
8: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
3: Het is echt wel een heel grote verandering.
8: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
3: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
8: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
0: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
0: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
7: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
0: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Panne naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel, Te Gek, bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
20: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen en ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
21: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
22: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven gewerkt, geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Lodewijk Jonkheer, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
4: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en leefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
3: Wat maakt deze school bijzonder?
4: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
3: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
4: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
3: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
4: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
3: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
4: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
3: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
4: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
0: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
2: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Maxime Dong.
4: Ik ben Brenda Linskens.
5: Ik ben Bart Versleus.
6: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende, schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
8: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Hè. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
1: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
8: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant, waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
1: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
8: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
8: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
8: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
1: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
8: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruid.
1: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
8: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.

0: RC Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De Autovrije Zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Meltdown. En om 8 uur vanavond voor Eat More Trees, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Over the Wall is de tentoonstelling in de kunstgalerij van de Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt ze in het kunstzaal Oostgelling 3. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
1: En waar is dat?
4: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
1: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
4: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
4: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde, waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
1: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
4: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
1: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
4: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
1: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
4: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op het Sas zal die nu ook verdwijnen.
6: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
7: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. nemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen simuleren zoals dat het normaal zou zijn.
8: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
9: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Horen.
9: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel geeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
1: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
9: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
11: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
12: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
13: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
14: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Ostend Night Run, in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produits Chimiques de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden en we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
16: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen, ja, zo is dat gekomen. Ai, doe jij dat goed?
17: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat die stoet groeit en ook het aantal toeschouwers, hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
18: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuw bouw.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust veel zonneschijn met hier en daar wat lichte wolkenvelden. Aangename temperaturen aan de kust rond de 21 graden bij een zwakke noordwestelijke wind. Morgen dinsdag opnieuw zon en wolken bij een veranderlijke wind en temperaturen tot 22 graden.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
20: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
19: Dat is volgens een vaste formule?
20: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
19: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
20: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
19: Waar vinden die Café Parlés plaats?
20: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelhem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
19: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
20: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De Autovrije Zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerke werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma, in Oudenburg zelf en de deelgemeenten, qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van, kunnen we dat toch eens herzien? We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
7: Vanaf wanneer gaat dat in?
8: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.

0: Schaatsen Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoît de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Panne naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
4: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
5: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
6: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brenen is Oostende niet, wij zijn niet zo groot. Maar wie weet in de toekomst, met de nieuwe legislatuur, dat er daar misschien wel ruimte voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
9: Well, enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
8: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
9: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
8: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
9: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
8: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
9: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
8: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
9: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
8: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
9: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
8: Het is echt wel een heel grote verandering.
9: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
8: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
9: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
10: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
11: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
13: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Lodewijk Jonkheren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
14: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
15: Wat maakt deze school bijzonder?
14: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
15: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
14: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
15: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad, maar hoe blikt u terug op die 10 jaar, want u was erbij van het begin?
14: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin, het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
15: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
14: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
15: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
14: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
16: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
16: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germompré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buys en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
17: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Meltdown. En om 8 uur vanavond voor Eat More Trees, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Over the Wall is de tentoonstelling in de kunstgalerij van de Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt ze in het kunstzaal Oostgelling 3. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
18: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
15: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
18: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant, waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
15: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
18: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte du Rhône. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
15: Het is elk jaar uitverkocht. De mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
18: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En via, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
15: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
18: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben, dus een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
15: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
18: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
15: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
18: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodanig dat we

0: Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
2: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de ganse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheide. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
4: En waar is dat?
5: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
4: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
5: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
4: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
5: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
4: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
5: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
4: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
5: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
4: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
5: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Marcel van Tilt.
7: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
8: Hallo, wij zijn De Ruik en De Ridder.
9: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionie.

0: Nieuws.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
2: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run, in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produits Chimiques de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Op twee dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
4: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen in algemeen, ja, daar ben je enorm mee klaar.
5: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten en opdracht van de gemeente.
6: Alles dat we hier regelmatig staan, dus met zelf ook of ten of tandro. Maar toch, de revue is iets speciaals. Voor een gewone revue en een cursus te krijgen, ik vind dat al een eer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust veel zonneschijn met hier en daar wat lichte wolkenvelden. Aangename temperaturen aan de kust rond de 21 graden bij een zwakke noordwestelijke wind. Morgen dinsdag opnieuw zon en wolken bij een veranderlijke wind en temperaturen tot 22 graden.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
8: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
1: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
8: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen, dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille, voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Natasja Waldman.
11: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
12: Ik ben Jook Doodlewoman.
13: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
14: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
14: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
14: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlés plaats?
14: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelhem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
14: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
9: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
8: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
15: Dat betekent dat eigenlijk de huidige drie sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot één nieuwe woonmaatschappij. En de twee sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
16: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
17: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk boomvol.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem. Een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat we gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
18: Vanaf wanneer gaat dat in?
8: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
7: Dit is Radio Noordzee.
9: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
2: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produits Chimiques de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
20: Ik ben Lut van de Kastelen.
21: Ik ben Patrick Jansen.
20: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
21: Dit is Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
8: Wel, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
18: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
8: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
18: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
8: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
18: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
8: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
18: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
8: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
18: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
8: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
18: Het is echt wel een heel grote verandering.
8: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
18: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
8: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
18: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
21: Nieuws en info aan de kust.
22: Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
18: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germompré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
22: Radio Noordzee.
21: Noordzee.
22: Elk uur meer regionaal nieuws.
21: Noordzee, dagklapper.
23: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Meltdown. En om 8 uur vanavond voor Eat More Trees, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astiklaan 12, de toegang bedraagt €9. Over the Wall is de tentoonstelling in de kunstgalerij van de Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt ze in het kunstzaal Oostgelling 3. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Lodewijk Jonkheer, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
0: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en leefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
18: Wat maakt deze school bijzonder?
0: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
18: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
0: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
18: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
0: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
18: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
0: Ja, klopt. Een opstartende school, is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
18: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
0: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
18: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheer.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme 3-punter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
5: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
6: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Dat alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar. En dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier. En wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
24: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
25: This is special definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time for sure. First it's gonna be a long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time definitely I will come.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
18: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
8: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezondiger evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsi werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheide. Benoit de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht €26.000 op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
4: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
18: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
4: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
18: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
4: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
18: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
4: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
18: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
4: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
18: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
4: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
18: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
4: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
11: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
13: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
2: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie. concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Ostend Night Run, in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en OVAM ontwikkelden de voormalige site Produits Chimiques de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
9: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
14: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
15: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformulier bij ons in de Grote Post.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust veel zonneschijn met hier en daar wat lichte wolkenvelden. Aangename temperaturen aan de kust rond de 21 graden bij een zwakke noordwestelijke wind. Morgen dinsdag opnieuw zon en wolken bij een veranderlijke wind en temperaturen tot 22 graden.
22: Radio Noordzee.
21: Noordzee.
22: Elk uur meer regionaal nieuws.
18: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
16: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
18: En waar is dat?
16: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
18: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
16: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
18: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
16: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
18: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
16: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
18: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
16: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
18: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
16: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.

0: Noordzee regionieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germompré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
7: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan 1 hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
1: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
7: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
7: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht €26.000 op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
8: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
9: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. verkeersinfrastructuur moet op orde zijn.
10: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in de Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
12: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
11: Dat is volgens een vaste formule?
12: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
11: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
12: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
11: Waar vinden die Café Parlés plaats?
12: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelheim. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
11: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
12: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
13: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Marcel van Tilt Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
15: Hallo, wij zijn de Ruik en de Ridder.
16: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
7: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van, kunnen we dat toch eens herzien? We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
11: Vanaf wanneer gaat dat in?
7: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germompré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
17: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Meltdown. En om 8 uur vanavond voor Eat More Trees, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Over the Wall is de tentoonstelling in de kunstgalerij van de Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt ze in het kunstzaal Oostgelling 3. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
18: Wel, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
11: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
18: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
11: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
18: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer 5 willen doen.
11: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
18: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
11: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
7: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
11: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
7: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
11: Het is echt wel een heel grote verandering.
7: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
11: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
7: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen, die een pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
11: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op vlak van reiniging.
20: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
21: Wij zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
22: En de blonde Bitsy en de Bitsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
11: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
23: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezondiger evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
11: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsi werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheide. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Lodewijk Jonker, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
2: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
11: Wat maakt deze school bijzonder?
2: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
11: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
2: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
11: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
2: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die deur

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Glendan Groe.
2: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Antri de Maree.
4: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
6: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
5: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Ostend Night Run, in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en OVAM ontwikkelden de voormalige site Produits Chimiques de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
8: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
9: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
10: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust veel zonneschijn met hier en daar wat lichte wolkenvelden. Aangename temperaturen aan de kust rond de 21 graden bij een zwakke noordwestelijke wind. Morgen dinsdag opnieuw zon en wolken bij een veranderlijke wind en temperaturen tot 22 graden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende, schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
12: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
11: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
12: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant, waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
11: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
12: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
11: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
12: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat

0: Niet zo'n evidentie. Uitbreiden en uren is voor ook iedereen moeilijk. Dus laat maar de hype spelen van het moment. En laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van?
0: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
1: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
0: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker. En de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
1: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
0: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
2: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
3: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
2: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De Autovrije Zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerke werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Eddy Grison.
7: Ik ben Nina Batti.
8: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
9: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
1: En waar is dat?
10: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
1: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
10: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
10: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
1: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
10: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
1: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
10: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
1: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
10: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
2: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
6: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
2: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsi werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Een nieuw wou doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
11: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
12: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is 20 euro lidgeld per jaar. En met die 20 euro dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
13: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
14: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moekie in onze kop.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten 12,5 euro. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in Tweede Landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost 15 euro. Online te koop of via het uitloket.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Horen.
6: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
1: Wanneer wordt daar in Ettelgem het eerste boompje geplant?
6: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen. Radio
3: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
15: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
2: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produits Chimiques de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
17: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Rani van Landegem.
19: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
20: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
20: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
20: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlés plaats?
20: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelhem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxem in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
20: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
2: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germompré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
0: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Meltdown. En om 8 uur vanavond voor Eat More Trees, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Over the Wall is de tentoonstelling in de kunstgalerij van de Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt ze in het kunstzaal Oostgelling 3. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
6: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse Index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
6: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
13: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
22: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de beleveningspasserie noemen.
23: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
6: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse Index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht €26.000 op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt.
2: Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
6: Wel, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
6: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
6: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
6: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
1: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
6: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
1: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
6: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
1: Het is echt wel een heel grote verandering.
6: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
1: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
6: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
2: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Stefan Tange.
8: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
9: Ik ben Rudy de Meijer.
10: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
15: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
2: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run, in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en OVAM ontwikkelden de voormalige site Produits Chimiques de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
9: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en de Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
11: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
13: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust veel zonneschijn met hier en daar wat lichte wolkenvelden. Aangename temperaturen aan de kust rond de 21 graden bij een zwakke noordwestelijke wind. Morgen dinsdag opnieuw zon en wolken bij een veranderlijke wind en temperaturen tot 22 graden.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Lodewijk Jonker, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
12: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
1: Wat maakt deze school bijzonder?
12: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
12: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
1: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
12: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
1: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
12: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
1: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
12: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
2: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
15: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al, het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie. concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
2: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
16: Ik ben David Nassus.
17: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
18: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
24: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
1: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
24: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
1: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
24: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
24: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
24: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
1: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
24: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
1: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
24: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
2: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
3: Regionieuws.
2: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Stormen. Bij de volwassenen won Patrick Corneille, voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
0: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Meltdown. En om 8:00 vanavond voor Eat More Trees, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Over the Wall is de tentoonstelling in de kunstgalerij van de Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt ze in het kunstzaal Oostgelling 3. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
19: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
1: En waar is dat?
19: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
1: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
19: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
19: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
1: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
19: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
1: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
19: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
1: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
19: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
2: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende. En zo zullen we eigenlijk de volledige as bevlokken.
21: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
22: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
25: Zij weten dat wij met de grote post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
26: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. burgemeester Romina van Hoorn.
5: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de ganse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
2: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht €26.000 op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
5: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
1: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
5: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Mijn naam is Joris Polet.
7: Ik ben André Durie.
8: Ik ben Kurt Kluis.
9: Hallo, ik ben Her Zele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
15: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
2: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Ostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produits Chimiques de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
7: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende of de ruime regio van Oostende, dat wil zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
8: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf. Zeer belangrijk. En natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
10: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
11: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaars voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht aan de kust dalen de temperaturen tot 12 graden. Morgen dinsdag zon en wolken bij 22 graden en een zwakke wind. Woensdag wordt het wisselend bewolkt en halen we 23 graden.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
12: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
12: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
12: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlés plaats?
12: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelhem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
12: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germompré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Mijn naam is Joris Pollet.
3: Ik ben André Durie.
4: Ik ben Kurt Kluis.
5: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van, kunnen we dat toch eens herzien? We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse Index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
7: Vanaf wanneer gaat dat in?
8: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
8: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse Index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Panne naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht €26.000 op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen hun auto gaan gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
4: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
9: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
8: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
7: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
8: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
7: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
8: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
7: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
8: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
7: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
8: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
7: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
8: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook.

0: verbeteren.
1: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
0: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
2: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
5: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
4: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
9: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Lodewijk Jonker, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
11: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en leefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
1: Wat maakt deze school bijzonder?
11: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
11: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
1: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
11: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
1: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
11: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van

0: bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
1: Maak dat dus concreet. Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat.
0: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
2: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De Autovrije Zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerke werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
4: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Meltdown. En om 8 uur vanavond voor Eat More Trees, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Over the Wall is de tentoonstelling in de kunstgalerij van de Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt ze in het kunstzaal Oostgelling 3. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
6: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
1: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
6: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants gaan deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
1: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
6: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte d'Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
6: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van?
6: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
1: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
6: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker. En de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
1: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
6: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
2: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
8: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
9: Het is de bedoeling, als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
10: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
11: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezondiger evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
2: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsi werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheide. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel, Te Gek, bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
12: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
1: En waar is dat?
12: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedestraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
1: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
12: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
12: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde, waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
1: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
12: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
1: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
12: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
1: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
12: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
2: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Stefan Tange.
14: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
15: Ik ben Rudy de Meijer.
16: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
17: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
2: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
19: Het is eigenlijk ook een beetje het respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat de stand ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom maken we er altijd een rood feest van.
20: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht aan de kust dalen de temperaturen tot 12 graden. Morgen dinsdag zon en wolken bij 22 graden en een zwakke wind. Woensdag wordt het wisselend bewolkt en halen we 23 graden.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
11: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
1: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
11: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
3: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De Autovrije Zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Marcel van Tilt.
21: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
22: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
23: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
24: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
24: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
24: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlés plaats?
24: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
24: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
5: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
11: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de ganse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
2: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsi werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwaanhoek en in de Keijaard.
6: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
26: Die zijn Roxham gevonden langs de Brugse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brugse Steenweg.
27: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dat mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
28: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in de Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
11: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
17: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
2: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen. iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
4: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
7: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, schepen voor mobiliteit. Judith Ooms, waarom is dat nodig?
11: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
11: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
11: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
11: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
1: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
11: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
1: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
11: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
1: Het is echt wel een heel grote verandering.
11: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
1: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
11: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
0: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
3: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germompré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust.
8: Nieuws en info.
5: Radio Noordzee.
8: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
9: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Meltdown. En om 8 uur vanavond voor Eat More Trees, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Over the Wall is de tentoonstelling in de kunstgalerij van de Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt ze in het kunstzaal Oostgelling 3. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Lodewijk Jonker, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
28: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
1: Wat maakt deze school bijzonder?
28: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
28: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
1: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
28: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
1: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
28: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
1: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
28: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
12: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar, online zou zitten. En dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
13: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
14: U vraagt, uw burgemeester draait.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
11: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur.
2: Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoît de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Panne naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
6: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de zesde editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
1: Jullie zien dat als een steun voor de horeca.
6: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
1: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
6: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
6: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van?
6: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
1: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
6: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker. En de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruid.
1: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
6: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
2: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
19: Ik ben David Nasus.
20: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
21: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
17: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
2: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run, in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
12: En ze heeft een heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
6: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
7: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
19: Parc Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad telt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht aan de kust dalen de temperaturen tot 12 graden. Morgen dinsdag zon en wolken bij 22 graden en een zwakke wind. Woensdag wordt het wisselend bewolkt en halen we 23 graden.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
15: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
15: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
22: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
1: En waar is dat?
22: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
1: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
22: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
22: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
1: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
22: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
1: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
22: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
1: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
22: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
2: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
4: Nieuws en info aan de kust.
15: Radio
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De Autovrije Zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerke werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
8: Ik ben Stefan Tange.
9: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
23: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
24: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
11: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel geeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
1: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
11: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
0: Nieuws en info aan de kust.
15: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
11: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
2: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Panne naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
26: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verder zetten.
27: In het bureau van toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
29: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. Twee kroketjes, eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes. 3000 kroketjes, 40 grammetjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee, kalender.
2: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
15: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
8: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
8: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
8: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlés plaats?
8: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ethlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
8: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
15: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
17: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
2: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Eddy Grison.
14: Ik ben Nina Batti.
16: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
18: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
15: Regionaal nieuws hoor je hier. bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat we gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan

0: Ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germompré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
3: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Meltdown. En om 8 uur vanavond voor Eat More Trees, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Over the Wall is de tentoonstelling in de kunstgalerij van de Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt ze in het kunstzaal Oostgelling 3. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
5: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
4: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
5: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
4: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
5: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer 5 willen doen.
4: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
5: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
4: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
5: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
4: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
5: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
4: Het is echt wel een heel grote verandering.
5: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
4: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
5: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
0: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
7: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zegt dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
8: Er zullen ook

0: wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met het werk van Spiljart, maar dan is nu het moment om het wel te doen.
1: Een jaar of vier geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte braderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de ganse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsi werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Lodewijk Jonkheer, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
7: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en leefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
6: Wat maakt deze school bijzonder?
7: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
6: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
7: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
6: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
7: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
6: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
7: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
6: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
7: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
3: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheer.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee. Ik ben Eddy Grison.
9: Ik ben Dina Batti.
10: Goeiedag, ik ben Serge Goubin.
11: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
12: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
3: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Mijn Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens.
14: Ik heb alleszins al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostendse die het effectief missen. Ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
15: Ja, wij zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooie commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.
16: Ze hebben mij opgesloten, Schepen Sas, en mijn goede vriend Schepen Torre moet me gaan zoeken, want zonder mij kan hij ook geen schepen worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vanavond en vannacht aan de kust dalen de temperaturen tot 12 graden. Morgen dinsdag zon en wolken bij 22 graden en een zwakke wind. Woensdag wordt het wisselend bewolkt en halen we 23 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
17: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
6: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
17: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
6: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
17: Eerst het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
6: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
17: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
6: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van?
17: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
6: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
17: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker. En de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
6: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
17: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodanig dat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
3: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Stefan Tange.
9: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
18: Ik ben Rudy de Meijer.
19: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: De Toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
20: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
6: En waar is dat?
20: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
6: De Toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
20: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
6: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
20: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
6: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
20: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
6: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
20: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
6: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
20: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen Toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
3: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
18: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
4: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezondiger evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheide. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel, Te Gek, bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen: Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open, niet?
22: Ja, dat vind ik wel. Ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
23: Met groot resultaat. We hebben twee heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
24: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
18: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Horen.
4: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
6: Wanneer wordt daar in Ettelgem het eerste boompje geplant?
4: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in het najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen. Nieuze.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
2: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Maxime Dom.
4: Ik ben Brenda Linskens.
5: Ik ben Bart Versluis.
6: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
8: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
8: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
8: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlés plaats?
8: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelheim. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
8: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
9: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buis en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
10: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Meltdown. En om 8 uur vanavond voor Eat More Trees, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Over the Wall is de tentoonstelling in de kunstgalerij van de Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt ze in het kunstzaal Oostgelling 3. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat we gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
5: Vanaf wanneer gaat dat in?
11: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
13: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Enserhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
14: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
15: Dus het buurtgidde Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. En we willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
11: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
16: Wel, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
5: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
16: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
5: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
16: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
5: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
16: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
5: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
16: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
5: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
16: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
5: Het is echt wel een heel grote verandering.
16: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
5: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
16: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Eddy Grison.
20: Ik ben Nina Batti.
21: Goeiedag, ik ben Serge Goubij.
22: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
17: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
2: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run, in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en OVAM ontwikkelden de voormalige site Produits Chimiques de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wij hebben ook vandaag vanuit BZTO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
13: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
20: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht aan de kust dalen de temperaturen tot 12 graden. Morgen dinsdag zon en wolken bij 22 graden en een zwakke wind. Woensdag wordt het wisselend bewolkt en halen we 23 graden.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Lodewijk Jonker, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
23: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
5: Wat maakt deze school bijzonder?
23: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
5: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
23: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
5: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
23: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
5: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
23: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
5: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
23: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
7: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van 2 jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germompré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Hallo, ik ben Willy Sommers.
25: Ik ben Romina van Horen.
26: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
27: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
6: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
5: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
6: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
5: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
6: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte d'Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
5: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
6: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
5: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
6: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
5: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
6: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
5: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
6: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
11: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsi werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht €26.000 op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
9: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredens zwerfkattenbeleid op te starten.
10: We zijn nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van 10.000
3: €2.000 euro.
10: Dikwijls vergeten mensen dat er tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende twee aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
15: Radio Noordzee.
12: Noordzee.
15: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
16: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
5: En waar is dat?
16: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Louis. Dat weet iedereen wel zijn.
5: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
16: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
5: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
16: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
5: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
16: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
5: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
16: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
5: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
16: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
14: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
12: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
14: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir.
1: Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
2: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Ostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Eddy Grison.
18: Ik ben Dina Batti.
21: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
22: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
11: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
5: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
11: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
25: Nieuws en info aan de kust.
27: Thuis aan de kust.
25: Radio Noordzee.
12: Noordzee, dagklapper.
28: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Meltdown. En om 8 uur vanavond voor Eat More Trees, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Over the Wall is de tentoonstelling in de kunstgalerij van de Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt ze in het kunstzaal Oostgelling 3. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze daglapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
4: Dit is Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen. Stefaan Reinaert, wat is dat precies?
17: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
5: Dat is volgens een vaste formule?
17: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
5: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
17: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
5: Waar vinden die cafés?

0: Knaas die daar ook zit, originele versjes dus van Striptekenaars, die zijn verrassend mooi.
1: Maar ik heb er een parodie op. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
4: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezondiger evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsi werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel, Te Gek, bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van, kunnen we dat toch eens herzien? We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
6: Vanaf wanneer gaat dat in?
4: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turismo Stende.
8: Ik ben Kirby Hallemees.
9: Ik ben Gaël Bouzin.
10: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
11: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men

0: dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Ostend Night Run, in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en OVAM ontwikkelden de voormalige site Produits Chimiques de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
4: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen een Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
5: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
6: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht aan de kust dalen de temperaturen tot 12 graden. Morgen dinsdag zon en wolken bij 22 graden en een zwakke wind. Woensdag wordt het wisselend bewolkt en halen we 23 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
9: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
8: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
9: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
8: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
9: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
8: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
9: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
8: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
9: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
8: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
9: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
8: Het is echt wel een heel grote verandering.
9: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
8: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
9: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
2: Regionieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
11: Ik ben Lut van de Kastelen.
12: Ik ben Patrick Janssen.
13: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Lodewijk Jonkeer, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
14: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
8: Wat maakt deze school bijzonder?
14: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
8: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
14: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
8: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad, maar hoe blikt u terug op die 10 jaar, want u was erbij van het begin?
14: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
8: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
14: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
8: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
14: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
15: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezondiger evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Panne naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
3: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
16: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen. En ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
17: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
18: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven gewerkt, geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
19: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
8: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
19: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
8: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
19: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Culturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
8: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
19: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
8: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van?
19: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
8: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
19: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker. En de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
8: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
19: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodanig dat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaal Kroketten Festival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
0: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Mijn naam is Joris Polet.
21: Ik ben André Durie.
22: Ik ben Kurt Kluis.
23: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
8: En waar is dat?
9: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
8: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
9: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
8: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
9: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
8: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
9: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
8: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad. Zijn jullie daar nog vragende partij?
9: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
8: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
9: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googelen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
23: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Meltdown. En om 8 uur vanavond voor Eat More Trees, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Over the Wall is de tentoonstelling in de kunstgalerij van de Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt ze in het kunstzaal Oostgelling 3. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
3: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
4: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
6: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft op in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
7: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
8: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Panne naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht €26.000 op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
9: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
10: Dat is volgens een vaste formule?
9: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
10: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
9: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
10: Waar vinden die Café Parlees plaats?
9: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelhem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
10: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
9: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
12: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Frank Dierkens.
14: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
15: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
3: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run, in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produits Chimiques de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Maar je moet rekening houden dat je altijd met twee gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuwe gebouw nu komen in Breen of in De Haan?
17: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met vier partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
18: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Ja.
19: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vanavond en vannacht aan de kust dalen de temperaturen tot 12 graden. Morgen dinsdag zon en wolken bij 22 graden en een zwakke wind. Woensdag wordt het wisselend bewolkt en halen we 23 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven en dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van, kunnen we dat toch eens herzien? We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
10: Vanaf wanneer gaat dat in?
4: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
2: Regionieuws.
3: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Joris Porret.
20: Ik ben André Durie.
21: Ik ben Kurt Kluis.
22: Hallo, ik ben Her Zeele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Dit is Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
24: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
10: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
24: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
10: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
24: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
10: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
24: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
10: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
24: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
10: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
24: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
10: Dit is echt wel een heel grote verandering.
24: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
10: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
24: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
23: Dit is Radio Noordzee.
5: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Sedert 2014 is de Katrol Oostend erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerkingen actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
20: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website en als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
21: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
25: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
23: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Lodewijk Jonker, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
8: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en leefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
10: Wat maakt deze school bijzonder?
8: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
10: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
8: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
10: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
8: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
10: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
8: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
10: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
8: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
10: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheer.
7: Regionieuws.
10: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
15: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
10: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run, in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in 2 waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produits Chimiques de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Glenn Dangro.
11: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Antrie Dumaree.
14: Hallo, ik hier Wendy van Wantne en ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
23: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende, schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
14: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Hè. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
10: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
14: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het hele jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
10: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
14: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
10: Het is elk jaar uitverkocht. De mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
14: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
10: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
14: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
10: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
14: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
10: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
14: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
16: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Meltdown. En om 8 uur vanavond voor Eat More Trees, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Over the Wall is de tentoonstelling in de kunstgalerij van de Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt ze in het kunstzaal Oostgelling 3. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
4: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
4: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
4: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
4: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
4: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
4: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
5: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
7: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
8: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
10: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
9: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsi werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel, Te Gek, bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de

0: Mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
1: Wanneer wordt daar in Ettelgem het eerste boompje geplant?
0: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Eddy Grison.
5: Ik ben Nina Batti.
6: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
7: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
8: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
9: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
8: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
11: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Onze Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
12: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Vanavond en vannacht aan de kust dalen de temperaturen tot 12 graden. Morgen dinsdag zon en wolken bij 22 graden en een zwakke wind. Woensdag wordt het wisselend bewolkt en halen we 23 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
13: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
14: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
14: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
14: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlees plaats?
14: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg. De tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem. En op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde.

0: Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
1: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germompré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gaël Bouzin.
7: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
0: Vanaf wanneer gaat dat in?
9: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
9: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht €26.000 op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis en we zitten ook met meer dan 35 honden.
6: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
4: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
2: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
9: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
0: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
9: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
0: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
9: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
0: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
9: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
0: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
9: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
0: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
9: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
0: Het is echt wel een heel grote verandering.
9: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
0: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
9: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij
10: niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
3: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
11: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
3: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Matthijven.
13: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
12: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
14: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en leefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
0: Wat maakt deze school bijzonder?
14: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
0: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
14: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
0: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad, maar hoe blikt u terug op die 10 jaar, want u was erbij van het begin?
14: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin, het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
0: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
14: Ja, klopt. Een opstartende school, daar is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
0: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
14: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
3: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
2: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germompré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
15: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Meltdown. En om 8 uur vanavond voor Eat More Trees, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Over the Wall is de tentoonstelling in de kunstgalerij van de Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt ze in het kunstzaal Oostgelling 3. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
16: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
0: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
16: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
0: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
16: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte du Rhône. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
0: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
16: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
0: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
16: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
0: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
16: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruid.
0: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
16: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
3: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
18: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbandstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
19: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
20: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
9: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheide. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel, Te Gek, bracht €26.000 op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
21: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
0: En waar is dat?
21: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
0: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
21: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
0: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
21: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde, waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
0: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
21: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
0: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
21: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
0: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
21: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
3: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
7: Ik ben Patrick de Vit.
22: Ik ben Philippe Monseweijer.
23: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
11: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
3: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat Oostendenaar hier van het gelag betaalt.
25: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
26: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vanavond en vannacht aan de kust dalen de temperaturen tot 12 graden. Morgen dinsdag zon en wolken bij 22 graden en een zwakke wind. Woensdag wordt het wisselend bewolkt en halen we 23 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
9: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
0: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
9: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
2: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
6: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
10: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
12: Dit is Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
14: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
0: Dat is volgens een vaste formule?
14: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
0: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
14: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
0: Waar vinden die Café Parlés plaats?
14: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
0: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
14: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
13: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
9: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsi werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht €26.000 op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
28: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
29: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee, kalender.
3: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
0: Vanaf wanneer gaat dat in?
9: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
1: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
11: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
3: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produits Chimiques de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
17: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
18: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
19: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Dit is Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, schepen voor mobiliteit. Judith Ooms, waarom is dat nodig?
9: Wel, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
0: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
9: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
0: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
9: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
0: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
9: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
0: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
9: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
0: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
9: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
0: Het is echt wel een heel grote verandering.
9: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
0: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
9: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
3: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
16: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
16: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
27: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Meltdown. En om 8 uur vanavond voor Eat More Trees, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt 9 euro.
2: Over the Wall is de tentoonstelling in de kunstgalerij van de Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt ze in het kunstzaal Oostgelling 3. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Lodewijk Jonkheer, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
5: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
0: Wat maakt deze school bijzonder?
5: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
0: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
5: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
0: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
5: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin, het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
0: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
5: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
0: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
5: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
2: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheer.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
29: Oostende omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons rood concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de coronaschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
21: De Cursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
22: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
9: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
2: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze 2-jaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven.
3: Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsi werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel, Te Gek, bracht €26.000 op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
10: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
0: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
10: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
0: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
10: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje keer proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
0: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
10: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
0: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
10: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
0: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
10: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruid.
0: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
10: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
3: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
6: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
11: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
3: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
13: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
14: We hebben

0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
4: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Louis. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
4: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
4: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
4: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
4: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
4: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
5: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
9: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
10: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan 1 hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
3: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?

0: komt?
1: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
4: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
1: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
4: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, voor de eerstes is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
6: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
7: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
8: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren licht van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Dat was hilariteit alom.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in Tweede Landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
10: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
9: Dat is volgens een vaste formule?
10: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
9: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
10: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
9: Waar vinden die Café Parlés plaats?
5: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
9: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
5: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
2: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run, in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produits Chimiques de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Joris Polet.
4: Ik ben André Durie.
5: Ik ben Kurt Kluis.
6: Hallo, ik ben Her Zele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse Index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
8: Vanaf wanneer gaat dat in?
9: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee, dagklapper.
3: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Meltdown. En om 8 uur vanavond voor Eat More Trees, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Over the Wall is de tentoonstelling in de kunstgalerij van de Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt ze in het kunstzaal Oostgelling 3. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
6: Well, enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
5: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
6: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
5: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
6: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer 5 willen doen.
5: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
6: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
5: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
6: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
5: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
6: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
5: Het is echt wel een heel grote verandering.
6: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
5: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
6: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken naar zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
8: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd, waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls & Glory.
3: Wij kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw, maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
9: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar en de andere vier harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
10: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsi werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheide. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Lodewijk Jonker, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
11: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
5: Wat maakt deze school bijzonder?
11: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
5: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
11: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
5: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
11: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
5: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
11: Ja, klopt. Een opstartende school, dat is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
5: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
11: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk de Grauwe.
13: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
14: Ik ben Nancy Bourquani.
15: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
16: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
18: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen en zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos van de volbebouwingen in Oostende.
19: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werk van Spiljart, maar dan is nu het moment om het wel te doen.
20: Een jaar of vier geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte abraderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht aan de kust dalen de temperaturen tot 12 graden. Morgen dinsdag zon en wolken bij 22 graden en een zwakke wind. Woensdag wordt het wisselend bewolkt en halen we 23 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
21: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de zesde editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
5: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
21: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
5: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
21: Eerst het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
0: Het is elk jaar uitverkocht. De mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
21: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkrokken en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
0: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van?
21: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
0: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
21: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker. En de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
0: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
21: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De Autovrije Zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
22: Ik ben Patrick de Vit.
23: Ik ben Philippe Monseweijer.
24: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
25: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
0: En waar is dat?
25: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
0: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
25: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
0: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
25: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
0: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
25: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
0: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
25: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
0: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
25: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
2: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoît de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Op twee dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
4: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen, ja, daar ben je enorm mee klaar.
5: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
6: Alles dat meer regelmatig staan, dus met zelf ook of ten of tandro. Maar toch, de revue is iets speciaals. Voor een gewone revue en een kurszaal te krijgen, ik vind het al een eer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in Tweede Landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Horen.
2: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
8: Wanneer wordt daar in Ettelgem het eerste boompje geplant?
2: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
9: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run, in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en OVAM ontwikkelden de voormalige site Produits Chimiques de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Mijn naam is Joris Polet.
11: Ik ben André Durie.
12: Ik ben Kurt Kluis.
13: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
14: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
8: Dat is volgens een vaste formule?
14: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
8: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
14: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
8: Waar vinden die Café Parlés plaats?
14: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelhem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
8: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
14: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germompré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Meltdown. En om 8 uur vanavond voor Eat More Trees. Dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12. De toegang bedraagt €9. Over the Wall is de tentoonstelling in de kunstgalerij van de Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt ze in het kunstzaal Oostgelling 3. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse Index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
4: Vanaf wanneer gaat dat in?
5: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben we eigenlijk meteen ja gezegd.
7: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten en de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
8: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
9: De vestrap is ook het wat niks, maar elke steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vleed jaar hebben we een chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging, maar dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
5: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse Index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht €26.000 op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
8: Wel, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
4: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
8: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
4: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
8: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
4: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
8: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
4: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
8: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
4: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
8: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
4: Het is echt wel een heel grote verandering.
8: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
4: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
8: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
11: Ik ben Michael van Nie.
12: Hallo, ik ben Louise Carton.
13: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
11: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Ostend Night Run, in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produits Chimiques de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
10: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
15: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een vermentenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht aan de kust dalen de temperaturen tot 12 graden. Morgen dinsdag zon en wolken bij 22 graden en een zwakke wind. Woensdag wordt het wisselend bewolkt en halen we 23 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
16: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en leefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
4: Wat maakt deze school bijzonder?
16: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
4: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
16: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
4: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
16: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin, het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
4: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
16: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
4: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
16: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germompré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Dirk Matthijven.
8: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
17: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister

0: vakantiejaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
1: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaal Krokettenfestival?
0: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Culturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Het is elk jaar uitverkocht. De mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
0: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van?
0: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
1: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
0: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker. En de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
1: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
0: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
2: Het Garnaal Krokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
3: Regionieuws.
2: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
4: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
2: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel, Te Gek, bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
6: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
7: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
8: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei je moet iets met Ensor doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten 12,5 euro. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aan.

0: Moedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem. Een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket. Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
3: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
2: En waar is dat?
3: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
2: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
3: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
2: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
3: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
2: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
3: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
2: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
3: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
2: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
3: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
2: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
4: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
2: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
6: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
7: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Marco Zier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
9: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
2: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
9: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen, dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
1: Nieuws en info aan de kust, Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germompré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee, dagklapper.
10: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Meltdown. En om 8 uur vanavond voor Eat More Trees, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Over the Wall is de tentoonstelling in de kunstgalerij van de Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt ze in het kunstzaal Oostgelling 3. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
11: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
2: Dat is volgens een vaste formule?
11: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
2: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
11: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: Waar vinden die café-parlees plaats?
11: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ethlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
2: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
11: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het gaat over het stuk Zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwerstraat.
9: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
13: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
14: Maar goed, ze hebt altijd tegen iedereen het grote gelijk, je bent de slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
15: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen verspreid over 7 momenten deze week deel aan deze klassenquiz.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
9: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
2: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze 2-jaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel, Te Gek, bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Hoorn, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
2: Vanaf wanneer gaat dat in?
9: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
17: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder dorst en lucht of tjeetje niet meer kunnen leven.
18: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
4: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
2: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
20: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar hun bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
21: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
22: Ik heb ook geen ijschakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat me niet me stoen met deze marchandise aan deze been.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht aan de kust dalen de temperaturen tot 12 graden. Morgen dinsdag zon en wolken bij 22 graden en een zwakke wind. Woensdag wordt het wisselend bewolkt en halen we 23 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester John Crombie, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
23: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
11: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
23: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
11: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
23: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
11: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
23: Dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
11: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
23: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
3: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
23: Maar het is een hobbelende weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
3: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
23: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
3: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
23: Als een trein.
16: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van 2 jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Willy Sommers.
6: Ik ben Romina van Horen.
7: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
24: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
3: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
25: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
3: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
25: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
2: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
2: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
9: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezondiger evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
2: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsi werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook voor mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
8: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan, maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
10: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
13: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
3: Jullie zien dat als een steun voor de horeca.
13: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het hele jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
3: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
13: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
3: Het is elk jaar uitverkocht. De mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
13: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
3: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
13: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
3: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
13: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
3: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
13: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
2: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
16: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
16: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee regionieuws.
2: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
4: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
2: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk de Grauwe.
15: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
17: Ik ben Nancy Bourquani.
18: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
16: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
16: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
19: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
19: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkredijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
19: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
19: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
19: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
19: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
19: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
2: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
5: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Meltdown. En om 8 uur vanavond voor Eat More Trees, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Over the Wall is de tentoonstelling in de kunstgalerij van de Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt ze in het kunstzaal Oostgelling 3. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
4: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
3: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad? Of is het gewoon een vaststelling?
4: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook zien.
3: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Dat hinder zich ze staan.
6: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft op in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
7: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
8: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
10: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezondiger evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
9: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoît de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Panne naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
11: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
11: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
11: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
11: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ethlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
11: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
13: Ik ben Stefan Tange.
14: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
15: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
16: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
17: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
9: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Nu zien we dat Oostende het heel stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
19: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
20: Ja, dat is even balen. Hè. Vooral voor Chappen, want die was er echt wel heel triestig over.
21: Inderdaad, het is een beetje overpakken. Een beetje, soms een beetje met een spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het lukt, ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vanavond en vannacht aan de kust dalen de temperaturen tot 12 graden. Morgen dinsdag zon en wolken bij 22 graden en een zwakke wind. Woensdag wordt het wisselend bewolkt en halen we 23 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven en dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
10: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
22: Ik ben David Nassus.
23: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
24: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
25: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. 3 is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En 4 is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
25: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
3: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
25: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè. Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
3: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken?
25: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
25: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek. met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat was een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
3: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
25: Maar het is een hobbelende weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
3: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
25: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
3: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
25: Als een trein.
4: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
10: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
9: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze 2-jaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht 26.000 euro op.

0: konst tip van het jaar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
4: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
5: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
4: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
5: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
2: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
1: Regionieuws.
2: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
6: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
2: De 25.

0: eerste editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Ostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
5: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende, schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
7: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de zesde editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
0: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
7: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
0: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
7: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
0: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
7: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
0: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
7: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
0: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
7: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
0: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
7: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
0: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Meltdown. En om 8 uur vanavond voor Eat More Trees, dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Astridlaan 12, de toegang bedraagt €9. Over the Wall is de tentoonstelling in de kunstgalerij van de Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt ze in het kunstzaal Oostgelling 3. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
7: En waar is dat?
8: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
7: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
8: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
7: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
8: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde. Want wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
7: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
8: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
7: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
8: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
7: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
8: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
0: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden inherent zijn.
9: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
10: Er staat één in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en één in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
11: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
0: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsi werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel, Te Gek, bracht €26.000 op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
12: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
7: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad. Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
12: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook sieren.
0: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
14: Ik ben Lut van de Kastelen.
15: Ik ben Patrick Jansen.
16: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
17: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
0: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en OVAM ontwikkelden de voormalige site Produits Chimiques de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
18: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
19: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
20: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht aan de kust dalen de temperaturen tot 12 graden. Morgen dinsdag zon en wolken bij 22 graden en een zwakke wind. Woensdag wordt het wisselend bewolkt en halen we 23 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
22: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
21: Dat is volgens een vaste formule?
22: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
21: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
22: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
21: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
22: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
21: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
22: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
23: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio
0: Nieuws. De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germompré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
25: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
26: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
27: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde andere manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
21: Vanaf wanneer gaat dat in?
11: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
11: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
0: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsi werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel, Te Gek, bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
3: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
4: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
5: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
17: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
0: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort. beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Mijn naam is Joris Poret.
8: Ik ben André Durie.
9: Ik ben Kurt Kluis.
10: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
21: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
12: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
21: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
12: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
21: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
1: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De Autovrije Zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
13: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
21: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
13: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant, waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
21: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
13: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Culturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
21: Het is elk jaar uitverkocht. De mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
13: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkrokken en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
21: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van?
13: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
21: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
13: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker. En de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
21: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
13: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
0: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Opend op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
9: Wel, we willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
14: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen, dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
15: Ik kwam als 15, 16-jarige kwam ik naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? En kijk, zoveel jaar later.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
11: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
0: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheide. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel, Te Gek, bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
21: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
16: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
21: En waar is dat?
16: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
21: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
16: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
21: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
16: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde. Want wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
21: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
16: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
21: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
16: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
21: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
16: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
0: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Sivan Tange.
19: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
20: Ik ben Rudy de Meijer.
22: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
17: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
0: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en OVAM ontwikkelden de voormalige site Produits Chimiques de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
23: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
24: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
2: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden, en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
21: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
2: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook zien.
21: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
1: Noordzee Regionieuws.
21: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
3: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
21: Dat is volgens een vaste formule?
3: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
21: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
3: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
21: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
3: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
21: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
3: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
21: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
11: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezondiger evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
0: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsi werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht €26.000 op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwaanhoek en in de Keijaard.
13: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
5: Die zijn Roxham gevonden, langs de Brugse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brugse Steenweg.
7: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dan mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
10: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in Tweede Landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse Index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
21: Vanaf wanneer gaat dat in?
11: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
17: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
0: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Ostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en OVAM ontwikkelden de voormalige site Produits Chimiques de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
9: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
15: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
20: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
21: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
20: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
21: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
20: Dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
21: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
20: Dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
21: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
20: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten en maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
21: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
20: Maar het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
21: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
20: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
21: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
20: Als een trein.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
16: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
14: Noordzee Regio Nieuws.
0: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van 2 jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeer.

0: De mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn, dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat... Dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxim Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
1: Jullie fractie had eerder gezegd, met mevrouw Verkeijen is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
0: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijen samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijen niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijen heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
2: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
5: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
6: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
8: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
7: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht €26.000 op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
10: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.

0: zien dat als een steun voor de horeca?
1: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
0: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
1: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
0: Het is elk jaar uitverkocht. De mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
1: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
0: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van?
1: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
0: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
1: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker. En de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
0: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
1: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
2: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Tineke van Halemees.
5: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Frank Dierkens.
7: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
8: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
2: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vraag van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afro-Zee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afro-Zee komt terug.
10: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
11: De beste comedy die
6: die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
0: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
0: En waar is dat?
11: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
0: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
11: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
0: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
11: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde. Want wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
0: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
11: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
0: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
11: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
0: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
11: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
2: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germompré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
12: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft 1 bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar 1 bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat het wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkeijen die kosten zelf betalen of wordt het door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
0: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad. Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
12: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijen op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijen ook zien.
2: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
2: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezondiger evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheide. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Panne naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
4: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
5: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
6: Dus de oude paviljoenen van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
7: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt en we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
10: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
9: Dat is volgens een vaste formule?
10: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
9: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
10: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
9: Waar vinden die Café Parlees plaats?
10: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldenzaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
9: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
10: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
12: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
11: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Ostend Night Run, in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en OVAM ontwikkelden de voormalige site Produits Chimiques de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Charlotte Verkeijn.
14: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
15: Ik ben Danik Menne.
16: Ik ben Willy de Schilder.
17: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
18: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
2: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat we gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
9: Vanaf wanneer gaat dat in?
2: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
11: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerke werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
15: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
9: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
15: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
9: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
15: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè. Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
9: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
15: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
9: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
15: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten en maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
9: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
15: Maar het is een hobbelende weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
9: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
15: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
9: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
15: Als een trein.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
19: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
20: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
21: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
11: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
2: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezondiger evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
11: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsi werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheide. Benoit de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht €26.000 op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
3: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
9: Jullie fractie had eerder gezegd, met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
3: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
11: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Natasja Waldman.
22: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
23: Ik ben Joke Doodlewoman.
24: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
11: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
12: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
11: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Ostend Night Run, in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produits Chimiques de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
5: Dit is niet van Bart Tommelijn. Dit is het ontbijt van de burgemeester. Nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
6: We zijn de stad met het meeste streekproducten. Dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen. Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen we hebben en we mogen tonen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
7: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
9: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
7: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
9: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
7: Eerst het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
9: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
7: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
9: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van?
7: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
9: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
7: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker. En de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
9: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
7: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
11: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
0: Noordzee Regio Nieuws.
11: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buys en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
9: En waar is dat?
10: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
9: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
10: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
9: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
10: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
9: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
10: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
9: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
10: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
9: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
10: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
11: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Nieuws en info aan de kust.
13: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
14: Noordzee Regionieuws.
11: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
2: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
11: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
15: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
16: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
2: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
17: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
5: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
18: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt het door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
9: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad? Of is het gewoon een vaststelling?
18: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook sieren.
11: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
12: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
11: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
4: Ik ben Lut van de Kastelen.
19: Ik ben Patrick Jansen.
20: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé, Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
21: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
9: Dat is volgens een vaste formule?
21: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
9: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
21: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
9: Waar vinden die Café Parlés plaats?
21: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelheim. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
9: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
21: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
15: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buis en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
25: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven en dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat we gekeken hebben van, kunnen we dat toch eens herzien? We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
9: Vanaf wanneer gaat dat in?
25: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
7: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
22: Moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
23: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarisch film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
5: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
24: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
25: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
24: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
26: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
9: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
26: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
9: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
26: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
9: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken?
26: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende.

0: pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
1: Well, het is een hobbelende weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
0: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
1: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
0: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
1: Als een trein.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Glenn Dangro.
4: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Antrie de Maree.
6: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
8: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
7: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in 2 waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien uit de zaal, in de zaal gekomen en onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
10: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
11: U weet dat de Koninklijke Circus Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
12: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendaal 1.
13: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk en werken op alle vlak. Het zijn ontzettend lange dagen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
0: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
15: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.

0: En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
1: Jullie fractie had eerder gezegd, met mevrouw Verkeijen is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
0: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijen samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijen niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijen heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
2: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germompré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
5: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
1: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
5: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants gaan deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
1: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
5: Eerst het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Culturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
5: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
5: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
1: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
5: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
1: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
5: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
2: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. burgemeester Romina van Hoorn.
6: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
2: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsi werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
8: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
9: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten 12,5 euro. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost 15 euro. Online te koop of via het uitloket.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
1: En waar is dat?
10: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
1: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
10: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
10: Ja, Dat klopt. Dat is de voorwaarde. Want wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
1: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
10: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste, zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
1: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
10: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
1: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
10: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
2: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
11: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
2: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en OVAM ontwikkelden de voormalige site Produits Chimiques de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
13: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
15: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
16: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkeijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
1: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad? Of is het gewoon een vaststelling?
16: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijn ook sieren.
2: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
17: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
17: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
17: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
17: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
17: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat dat zeker een vervolg kan hebben.
19: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
20: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
21: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek Ensor en de maskers.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
6: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezondiger evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
2: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel, Te Gek, bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
6: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat we gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse Index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
6: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
0: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
22: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
3: Noordzee-regionieuws.
2: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
11: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
2: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
5: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
7: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombie, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
23: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
1: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
23: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
1: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
23: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
1: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken?
23: Dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
1: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
23: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen. Wat vandaag gebeurt, dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
23: Het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
1: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
23: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
1: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
23: Als een trein.
3: Regionieuws.
2: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van 2 jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
8: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
1: Jullie fractie had eerder gezegd, met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
8: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
2: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Panne naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
2: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
4: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
5: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbaars en sportactiviteiten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende, schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
6: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Hè. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
3: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
6: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
3: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
6: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Culturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
3: Het is elk jaar uitverkocht. De mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
6: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
3: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
6: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
3: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
6: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
3: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
6: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
3: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
3: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
8: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
3: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run, in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en OVAM ontwikkelden de voormalige site Produits Chimiques de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
10: Ik ben Stefan Tange.
11: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
12: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
13: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
14: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
14: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
14: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
14: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde. Want wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
14: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
14: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
14: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
3: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
4: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft 1 bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar 1 bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
3: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
4: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook sieren.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
6: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze schoolgroep Bewonderwijs zijn enorm.
7: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om terug iets in eer te staan dat in ere moet hersteld worden. En dat ze dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
8: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze 2-jaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsi werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht €26.000 op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
9: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
9: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
9: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlés plaats?
9: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
9: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Stefan Tange.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
12: Ik ben Rudy de Meijer.
13: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
14: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
16: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman, standaard boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
17: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
18: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven en dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
8: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar.

0: toelichten wat nu beslist is?
1: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
0: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
1: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
0: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
1: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
0: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
1: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
0: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
1: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten en maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
0: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
1: Maar het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
0: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
1: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
0: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
1: Als een trein.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
5: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
4: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze 2-jaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht €26.000 op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
2: Het is toch wel een werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
3: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
6: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
7: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
6: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
7: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
4: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
2: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Ostend Night Run, in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en OVAM ontwikkelden de voormalige site Produits Chimiques de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
4: Ik ben Haris Brataneus.
5: Ik ben Christophe Vermeijden.
6: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende, schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
9: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
8: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
9: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
8: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
9: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
8: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
9: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
8: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
9: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
8: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
9: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruid.
8: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
9: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerke werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
8: En waar is dat?
4: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
8: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
4: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
8: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
4: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
8: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
4: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
8: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
4: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
8: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
4: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship strook.
10: Ja, die mensen missen we echt. Omdat dat echt de FFO-groep een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
11: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacky Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
12: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezondiger evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht €26.000 op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
13: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt het door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
8: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad? Of is het gewoon een vaststelling?
13: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook sieren.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bart Tommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
14: Ik ben Maaike van Ie.
15: Hallo, ik ben Louise Carton.
16: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
2: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run, in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en OVAM ontwikkelden de voormalige site Produits Chimiques de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
17: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan. Dus Chuck Norris was langs geweest. En op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
5: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
18: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
8: Dat is volgens een vaste formule?
18: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
8: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
18: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
8: Waar vinden die Café Parlees plaats?
18: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldenzaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
8: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
18: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerke werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
12: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van, kunnen we dat toch eens herzien? We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse Index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden. geven.
8: Vanaf wanneer gaat dat in?
12: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
12: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de ganse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsi werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheide. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de tunnel. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
20: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
21: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Tranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken, wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
5: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombie, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
22: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
8: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
22: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
8: Kan de schepen nog terugkeren? met meer bevoegdheden?
22: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
8: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken.
22: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
8: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
22: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten en maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
8: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
22: Het is een hobbelende weg. Daar worden niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
8: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
22: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
8: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
22: Als een trein.
0: En info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
2: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run, in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in 2 waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk de Grauwe.
6: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
9: Ik ben Nancy Bourquani.
23: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Radio Noordzee.
8: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
11: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
8: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
11: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
8: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
10: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germompré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende, schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
23: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
8: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
23: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
8: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
23: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
8: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
23: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En via, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
8: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
23: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
8: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
23: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
8: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
23: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Oostendse conferentie is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ik ben hier opgegroeid en er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken en ik wil dat allemaal in comedy brengen.
19: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik, en we willen dat absoluut tegengaan en vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daaraan een oplossing te bieden.
14: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassen onderwijs op secundair niveau aanbiedt.
15: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat zij dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
19: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Panne naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht €26.000 op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
16: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
8: En waar is dat?
16: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
8: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
16: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus Wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
12: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
16: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde. Want wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
12: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
16: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
12: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
16: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
12: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
16: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Dirk de Grauwe.
6: Hallo, ik ben Isabel van de Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
18: Ik ben Nancy Bourquani.
20: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
2: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ja, om breder te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
24: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
25: Ze kunnen dat via de website, dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail, dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
3: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkeijn blijft één bevoegdheid behouden, en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkeijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
12: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad? Of is het gewoon een vaststelling?
3: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijn ook sieren.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germompré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
5: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
12: Dat is volgens een vaste formule?
5: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
12: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
5: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
12: Waar vinden die Café Parlés plaats?
5: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
12: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
5: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
7: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de ganse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht €26.000 op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken, beeldende kunst, in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
10: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredens zwerfkattenbeleid op te starten.
11: We zijn nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een chèque van 10.000.

0: www.eo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem. Een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse Index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
4: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
5: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
6: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
5: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk Matthijven.
8: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
7: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
9: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbeveling.

0: Van het rapport in een aantal maatregelen, dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
1: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
0: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven, ja.
1: Kan de schepen nog terugkeren met meer bevoegdheden?
0: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè. Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
1: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
0: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
1: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
0: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
0: Het is een hobbelende weg. Daar worden we niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
1: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
0: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
1: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
0: Als een trein.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van 2 jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
5: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat Ja, dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
1: Jullie fractie had eerder gezegd, met mevrouw Verkeijen is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
5: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijen samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijen niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijen heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
3: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
7: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
8: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Courcelles Oostende.
9: Wel, ik denk dat het misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden we brengen. Hè?
10: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de wijk Konterdam.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
11: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht €26.000 op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
12: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Hè. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
1: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
12: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants gaan deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant, waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
1: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaal Krokettenfestival?
12: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Het is elk jaar uitverkocht. De mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
12: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
12: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
1: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
12: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
1: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
12: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
3: Het Garnaal Krokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
14: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
15: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
16: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
3: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
18: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
19: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
20: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
21: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
1: En waar is dat?
21: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
1: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
21: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
21: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde. Want wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
1: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
21: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
1: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
21: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
1: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
21: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
3: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
22: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft 1 bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar 1 bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkeijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
1: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad. Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
22: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijn ook zien.
3: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
11: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
5: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaienstraat aanwezig.
6: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
23: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum Het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten 12,5 euro. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem. Een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen. Stefan Reinaert, wat is dat precies?
7: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
7: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
7: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlés plaats?
7: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
7: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee regionieuws.
3: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
16: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
3: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produits Chimiques de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
9: Ik ben Michael van I.
10: Hallo, ik ben Louise Carton.
24: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk tot prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van, kunnen we dat toch eens herzien? We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de ganse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
11: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
2: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germompré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
9: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. 3 is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En 4 is de regelmatige evaluatie van die dingen.
1: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
9: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
1: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
9: Maar het is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
1: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken?
9: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
1: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
9: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten en maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
9: Maar het is een hobbelende weg. Daar worden we niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
1: Tweetal weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
9: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
1: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
9: Als een trein.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
12: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
11: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
13: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformule hier bij ons in de Grote Post.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
11: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de ganse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
14: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
1: Jullie fractie had eerder gezegd, met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
14: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mijn vrouw Verkijn samengewerkt, maar het is zo dat dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
3: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Glenn Dangro.
17: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Antri Dumaree.
19: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
16: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
3: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en Ovam ontwikkelden de voormalige site Produit Chimique de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Ja, om breder te laten beleven welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
25: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
26: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
27: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
1: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
27: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
1: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
27: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Het is elk jaar uitverkocht. De mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
27: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkrokken en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van?
27: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
1: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
27: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker. En de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
1: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
27: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodanig dat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
3: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De Autovrije Zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerke werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
12: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
1: En waar is dat?
12: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
1: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
12: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
12: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
1: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
12: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
1: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
12: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
1: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
12: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
3: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
11: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsi werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gistelse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel, Te Gek, bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
13: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
0: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
5: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
13: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
4: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
6: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkeijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
1: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad. Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
6: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijn ook sieren.
3: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
3: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
16: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
3: De 25

0: te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
8: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
7: Dat is volgens een vaste formule?
8: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
7: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
8: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
7: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
8: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ethlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
7: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
8: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerken werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germonpré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van, kunnen we dat toch eens herzien? We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
4: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
6: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
7: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om de omstandigheden in acht te nemen en de 3 activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
8: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag

0: aandacht op de bonusfeesten te vinden was.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
3: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
2: In Gistel werden de Hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsie werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoit de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel, Te Gek, bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
6: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
5: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
6: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
5: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
6: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
5: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken?
6: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
5: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
6: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
5: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
6: Maar het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
5: Tweetal weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
6: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
5: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
6: Als een trein.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk de Grauwe.
8: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
9: Ik ben Nancy Bourquigny.
10: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
11: Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
2: De 25e editie van het landbouwweekend in Middelkerken was een succes. Op de Zeedijk toonden deelnemers het rijke en diverse leven van landbouwbedrijven en de producten. Meer dan 3500 lopers namen in Oostende deel aan de Oostend Night Run, in een organisatie van de Rotary Oostende ter streep. De nieuwe afstanden en de start in twee waves zorgden voor een vlottere doorloop. Goede doelen waren dit jaar het Zorghuis Oostende en de Katrol. Nieuwpoort en OVAM ontwikkelden de voormalige site Produits Chimiques de Nieuwpoort, beter bekend als de Zwartjesfabriek. Plannen zijn om deze verlaten industriële site ten zuiden van het centrum van Nieuwpoort om te vormen tot een duurzame woon- en leefomgeving. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
13: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar online zou zetten. En dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
14: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
15: U vraagt, uw burgemeester draait.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
5: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
16: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep ondergetrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij. Dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is. En dat dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
17: Jullie fractie had eerder gezegd, met mevrouw Verkeijen is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
16: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijen samengewerkt, maar het is zo dat dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijen niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijen heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen, dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
17: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. De autovrije zondag in Oostende was een succes. Er waren tal van activiteiten in het verkeersluwe centrum. Oostende nam voor de 8e keer deel. In Middelkerke werden de lokale poëzieprijzen uitgereikt. De winnaars bij de kinderen en jongeren waren Marie de Boever, Elise Germompré en Dorian Storme. Bij de volwassenen won Patrick Corneille voor Herman Buijs en Luc de Koning. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
18: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
17: Jullie zien dat als een steun voor de horeca.
18: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
17: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
18: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
17: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
18: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
17: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van?
18: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
17: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
18: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker. En de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruid.
17: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
18: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
2: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen. En gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: In Gistel werden de hovelingen uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijzen bekronen het verenigingsleven. Sportman werd Joachim Seys, sportvrouw werd Fran van Houten. De G-basketploeg van Basket Atsi werd sportploeg en Reginald de Schrijver werd sportambassadeur. Verder waren er prijzen voor Das Art, Chris Ozaar en Jan Verheijden. Benoît de Lare kreeg de Gisselse erfgoedprijs. Het voorbije weekend hebben meer dan 100 kitesurfers de kust afgesurfd van De Pannen naar Zeebrugge. De actie voor het goede doel Te Gek bracht 26.000 euro op. Vanaf vandaag is er opnieuw een bushalte in Lombardzijde. Lijn 60 houdt daar voortaan halt. Er was de voorbije maanden door openbare werken niet langer een bushalte in het dorp. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is zo dat we voor de zesde keer eigenlijk iedere zaterdagavond één museum in Oostende openhouden tot 22:00 PM.
4: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
5: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste drie maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
6: Absoluut. Eerst en vooral, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
7: En waar is dat?
8: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
7: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
8: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
7: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
8: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde. Want wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
7: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
8: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
7: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
8: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
7: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
8: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Wens.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
9: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
7: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
9: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding. En dat is normaal van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg. Om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen. Wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Eddy Grison.
12: Ik ben Dina Batti.
13: Goeiedag, ik ben Serge Gobij.
14: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
15: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
16: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden, en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat het wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkeijen die kosten zelf betalen of wordt het door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
7: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad? Of is het gewoon een vaststelling?
16: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijen op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijen ook sieren.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Usus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé. Schepen Stefan Reinaert, wat is dat precies?
4: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
4: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
4: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
4: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelheim, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
4: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting stadhuis.
6: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manille in Oostende organiseren.
7: Theo is gehuisvest in Kaistraat nummer 11, dus heel centraal, heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenegem, Breden, De Haan, al die jongeren zijn welkom.
8: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
9: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
10: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven en dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat we gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
11: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
13: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Rani van Landegem.
15: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombé.
16: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
16: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen. Wat vandaag gebeurt, dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Het gaat over het stuk zeedijk tussen de Dixmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwerstraat.
11: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
18: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
19: Maar goed, ze hebt altijd tegen iedereen het grote gelijk gezet. De slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
20: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen verspreid over 7 momenten deze week deel aan deze klassenquiz.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkeijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
16: kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
16: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
3: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
16: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
3: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
16: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
16: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten en maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
3: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
16: Maar het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
3: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
16: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
3: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
16: Als een trein.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Usus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van €227.000 voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
21: Ik ben Lut van de Kastelen.
22: Ik ben Patrick Jansen.
23: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
9: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat Ja, dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
3: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijen is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
9: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijen samengewerkt, maar het is zo dat dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijen niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijen heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
9: Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijen en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
10: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmale aan zijn zus gericht. Dus telkenmale hij naar Brussel ging.
6: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vlies zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
7: In Middelkerk investeert de minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
8: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,5. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
12: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
3: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
12: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants gaan deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
3: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
12: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
3: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
12: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
3: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
12: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
3: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
12: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
3: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
12: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
13: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
13: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen. Wat vandaag gebeurt, dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
14: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
15: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven. Schepen voor cultuur, Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
24: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
24: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
24: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
24: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
24: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
24: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
24: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Usus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van €227.000 voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont,

0: in om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat het wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkeijen die kosten zelf betalen of wordt het door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
1: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad? Of is het gewoon een vaststelling?
0: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijen op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijen ook sieren.
2: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
5: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
6: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
7: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brene is Oostende niet, wij zijn niet zo groot, maar wie weet in de toekomst met de nieuwe legislatuur dat er daar misschien wel ruimte voor is.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
8: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
2: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijen en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
9: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
10: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
11: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
11: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
11: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlé's

0: plaats?
1: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
0: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
1: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Glenn Dangro.
4: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Antri Dumaré.
6: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
8: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
0: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
8: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding. En dat is normaal van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg. Om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen. Wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
7: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
9: Ja, het is schoon. Ik ken een mentale erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
10: In ons actieplan beginnen we nu met een 30-tal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
12: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven en dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk tot prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat we gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
0: Vanaf wanneer gaat dat in?
12: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen en voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
11: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Tineke van Halemeesch.
13: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Frank Dierkens.
15: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombie, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
8: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
0: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
8: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
0: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
8: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
0: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
8: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
0: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
8: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
0: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
8: Well, het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
0: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
8: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
0: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
8: Als een trein.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
16: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
17: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat... Dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
7: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
14: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
7: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
19: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
20: Er staat één in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en één in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk ja, weersbestendig wel moet zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
0: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
17: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat... Dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij. Dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is. En dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
0: Jullie fractie had eerder gezegd, met mevrouw Verkeijen is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
17: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijen samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijen niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijen heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
7: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
2: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
2: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
5: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
6: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
8: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
3: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
8: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
3: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
8: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
3: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
8: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie.

0: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van.
1: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
0: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
1: Ja, zeker weten.

0: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gereddeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaal Krokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.

0: Noordzee regionieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven. Schepen voor cultuur, Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
3: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
1: En waar is dat?
3: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
1: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
3: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
3: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
1: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
3: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
1: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
3: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
1: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
3: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, dat is zeker een goede zaak voor een toeristische stad als Oostende. Merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
5: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
6: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
7: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen

0: gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat... er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
2: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkeijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
5: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkeijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkeijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
4: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad. Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
5: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijn ook sieren.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
8: Ik ben Patrick de Vit.
9: Ik ben Philippe Monseweijer.
10: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
11: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
4: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
11: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek. met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Een nieuw wou doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
12: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
13: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
14: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
15: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en we kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moekie naar zijn kop.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
16: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
4: Dat is volgens een vaste formule?
16: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
4: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
16: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
4: Waar vinden die Café Parlés plaats?
16: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxem in het Dorpshuis.
4: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
16: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
6: Nieuws en info aan de kust.
3: Nieuws en info. Radio Noordzee.
6: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van €227.000 voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
18: Ik ben Timmy van Assen.
19: Hello, I'm Dario Durja.
20: Ik ben Frank Jonbloed.
21: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
22: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven en dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van, kunnen we dat toch eens herzien? We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
0: Vanaf wanneer gaat dat in?
22: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
18: Nieuws en info aan de kust.
20: Thuis aan de kust.
18: Radio Noordzee.
23: Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
24: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
2: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de Hanse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
23: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar, nu, waar dat podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
26: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
27: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
28: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem. Een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
23: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkeijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
27: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
4: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
27: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
4: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
27: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
4: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken?
27: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
4: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
27: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten en maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
4: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
27: Maar het is een hobbel in de weg. Daar worden we niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
4: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
27: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
4: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
27: Als een trein.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
18: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
23: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombé.
27: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. 3 is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En 4 is de regelmatige evaluatie van die dingen.
4: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
27: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
8: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Rani van Landegem.
10: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee.
4: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
24: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
4: Jullie fractie had eerder gezegd, met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
24: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van €227.000 voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
11: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
4: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
11: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant, waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
4: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
11: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte du Rhône. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
4: Het is elk jaar uitverkocht. De mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
11: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
4: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
11: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
4: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
11: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
4: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
11: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
23: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmalen aan zijn zus gericht. Dus telkenmalen hij naar Brussel ging.
13: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vliesje zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
14: In Middelkerk investeert een minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
15: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
24: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
2: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook

0: hadden, waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten en Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
1: En waar is dat?
0: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
1: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
0: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
0: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
1: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
0: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
1: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
0: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
1: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
0: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
2: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Willy Sommers.
5: Ik ben Romina van Oren.
6: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
7: Yo, ik kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostendschepen Charlotte Verkijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombe.
8: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
1: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
8: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding. En dat is normaal van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg. Om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen. Wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
2: Schepen Charlotte Verkijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wij hebben ook vandaag vanuit BZTO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden. Dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiaire.

0: DR specialistisch karakter.
1: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
2: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
6: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden, en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben, en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben, en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
5: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad. Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
6: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook zien.
7: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
7: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
9: Ik ben Patrick de Vit.
10: Ik ben Philippe Monseweijer.
11: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
12: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
5: Dat is volgens een vaste formule?
12: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
5: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
12: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
5: Waar vinden die Café Parlees plaats?
12: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
5: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
12: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio
3: Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
13: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
7: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
14: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
7: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
16: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burgers in te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
17: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
18: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Cursaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
19: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven en dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
5: Vanaf wanneer gaat dat in?
19: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
7: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
20: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
5: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
20: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
7: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
22: Ik ben Kirby Hallemees.
23: Ik ben Gaël Bouzin.
24: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombie, er is een akkoord over wat de zaak Verkeijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
20: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
5: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
20: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
5: Kan de schepen nog terugkeren? met meer bevoegdheden?
20: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè. Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
5: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken.
20: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
5: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
20: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
5: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
20: Het is een hobbelende weg. Daar worden we niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
5: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
20: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
5: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
20: Als een trein.
3: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
7: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
5: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
0: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
5: Jullie fractie had eerder gezegd, met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
0: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkijn samengewerkt, maar het is zo dat dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
7: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken, beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
1: Het doel van de petitie